Dat was de Seconde Étude Symphonique van Guillaume Lequeux. U hoorde het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Pierre Bartholomé. Ook de jonge Sylvain Dupuis was, net als Lequeux, dol op Wagner. Sylvain Dupuis zou later de grote dirigent en directeur van het Conservatorium van Luik worden. De invloed van Wagner horen we zeker in zijn paraphrase symfonique Macbeth. Sylvain neemt ons mee naar de eerste scène van de tweede acte van Shakespeare's toneelstuk, als Macbeth koning Duncan vermoordt. We luisteren naar een uitvoering door het Orchestre Philharmonique de Liège, nu onder leiding van Jean-Pierre Aque.

U hoort het dramatische slot van Macbeth, een parafraas symfoniek van Sylvain Dupuy, uitgevoerd door het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak. Van Sylvain Dupuy gaan we naar een grote figuur in de Belgische muziekgeschiedenis, Eugène Ysaÿe. Van deze vioolvirtuoos, dirigent en componist horen we nu zijn Extase, opus 21, gecomponeerd in 1921. Anders dan in zijn eerdere werken is hier de invloed van Franck en Fauré minder duidelijk. Ysaÿe is vrijer en heeft een meer persoonlijke stijl. Luistert u nu naar het stuk Extase, gespeeld door violist Gerald Rubinstein, begeleid door het Orchestre National de Belgique onder leiding van Mandy Rodan.

U hoorde Gerald Rubenstein met het Orchestre National de Belgique onder leiding van Mandy Rodan. Ze speelde Extase opus 21 van Eugène Ysaÿe. In deze 7e aflevering van de serie België hoort u muziek van een aantal componisten uit de tweede helft van de 19e eeuw. Maar tot slot nemen we even een stap in de 20e eeuw. In 1925 verscheen er in Parijs een aantal werken voor cello en piano van Sylvain Dupuis, waaronder Invocation en Poème. Luistert u naar een uitvoering van deze twee werken in de versie voor cello en orkest. U hoort David Cohen, cello, en het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haque.

U hoorde Invocation en Poème, twee werken van de Belgische componist Sylvain Dupuy. Uitgevoerd door cellist David Cohen en het Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Jean-Pierre Haak. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze 7e aflevering van de serie België. Voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender. Onze serie Latijns-Amerika en Curaçao. Deel 8, Churros. Vandaag staat de Braziliaan Heitor Villa-Lobos centraal. En dan vooral zijn grote cyclus Churros. In deze cyclus heeft het São Paulo Symfonieorkest onder leiding van John Nashling de hoofdrol. De componist begon eraan in 1920 en in 1929 zette Heitor een punt achter de cyclus. Maar wat is nu eigenlijk Churros? Dat slaat op het Portugese chorar en dat betekent huilen. Het waren vooral groepen van muzici die populaire muziek speelden in de avonduren. Villa-Lobos gebruikte de chorof wel heel vrij. Van kamermuziek naar grote orkestwerken. Dat is in het kort een omschrijving van de cyclus. De laatste twee werken, Choro 13 en 14, ontbreken helaas. En daarom moeten we het doen met 12 delen. Daarnaast hoort u een aantal delen uit zijn andere grote cyclus, Baianas Brasileiras. In 1929, toen de cyclus klaar was, Choros heb ik het dan over, moest er toch nog iets bij. Een introductie. Een soort van voorspel waarin alle werken de revue passeren. En dat tussendoor een gitaar en die gitaar verwijst naar de eerste choro. De introductie tot Choros horen we nu met de gitarist Fabio Zanon en het São Paulo Symfonieorkest onder leiding van John Nashling. U moet nog heel eventjes wachten op... daar is hij!

John Nesling dirigeerde het São Paulo Symfonieorkest met de introductie tot Choros van Heitor Villa-Lobos. Daarnaast hoorde u de gitarist Fabio Zanon. Fabio gaat nu verder met de eerste choro. En luistert u het maar. Het is net alsof hij aan het improviseren is.

U hoorde Fabio Zanon gitaar in de eerste choro van Heitor Villa-Lobos. En deze componist heeft nu iets heel anders voor ons in petto. Een soort cubistische collage. Luister naar de tweede choro met de fluitiste Elizabeth Plank en de klarinettist Ovanir Buosik.

Tot zover de tweede soro van Heitor Villa-Lobos. U hoorde fluitiste Elizabeth Plank en de klarinetist Ovanier Buosi. En nu klinkt opeens iets heel anders. Een drinklied van de Paresis-Indianen. De derde choro.

Naast een aantal solisten van het orkest van São Paulo hoorde u mannenstemmen van het koor van het orkest. En dit alles onder leiding van John Nashling. De hornisten Dante Yenke, Oseas Arantes, Samuel Hamzem en de bastrombonist Darren Coleman Milling staan centraal in de nogal avontuurlijke vierde choro. We luisteren naar verschillende muzikale landschappen. Op het eind horen we amusementsmuziek en alles eindigt met een polka gespeeld door een dorpsorkest.

Tot zover de vierde Choro van Heitor Villa-Lobos. De pianiste Cristina Ortiz speelt nu de vijfde Choro. Het is een melancholische compositie waarin vooral de Braziliaanse ziel centraal staat.

Dat was pianiste Cristina Ortiz in de vijfde Joro van Villa-Lobos. Nu over naar een andere cyclus van Vitor van Villa-Lobos, de Bachianas Brasileiras. Deze cyclus is geschreven tussen 1930 en 1945. Het gaat om de synthese tussen Bach en de Braziliaanse muziek. In het tweede werk uit deze Bachianas is, ja, en dat is eigenlijk een soort mini-symfonisch gedicht dat beschrijft hoe een treintje puffend de bergen wil beklimmen. Het São Paulo Symfonieorkest wordt dit keer gedirigeerd door Robert Minkzoek. U hoort de eerste drie delen.

U heeft geluisterd naar de eerste drie delen uit nummer 2 uit de cyclus Pagianas Verteras van Heitor Villa-Lobos. Het São Paulo Symfonieorkest stond onder leiding van Roberto Minchuk. En dat was het einde van deel 8 van onze serie Latijns-Amerika en Curaçao, voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender met onze serie Bijzondere Instrumenten. Deel 8 deze keer, rond Collegium Musicum Pragense. Tsjechische blaasmuziek uit de tweede helft van de 18e en de vroege 19e eeuw. Dat is iets voor het blaasensemble Collegium Musicum Pragense. Zo namen ze in 1975 blaasmuziek op van totaal onbekende componisten. Dat dit een opname is die echt thuis hoort in deze serie, dat kunt u nu zelf beoordelen. We beginnen rond Collegium Musicum Pragense. Tsjechische blaasmuziek uit de tweede helft van de 18e en de vroege 19e eeuw. Dat is iets voor het blaasensemble

Collegium Musicum Pragense. Zo namen ze in 1975 blaasmuziek op van totaal onbekende componisten. Dat dit een opname is die echt thuis hoort in deze serie, dat kunt u nu zelf beoordelen. We beginnen met de partita in Desgroot, nummer 3 voor 8 blazers. Een werk van Georg Druschetsky, die een belangrijk figuur was uit de late 18e en begin van de 19e eeuw. Deze paukenist en componist heeft heel wat partita's geschreven. Het Praagse Collegium Musicum gebruikt voor een uitvoering van de partita in Desgroot de partituur die ligt in het Praags Nationaal Museum.

Tot zover de partita in Deschgroot nummer 3 voor 8 blazers van Georg Drushetsky. Jiří František dirigeerde Collegium Musicum Pragense. Dan verschijnen er nu naast 8 blazers zelfs 3 klavercimbels voor een uitvoering van het Concerto in D-groot van de Praagse componist en kapelmeister Václav Vincent Mášek. Het Collegium Musicum Pragense gebruikt in dit geval het manuscript dat ligt in de Dalem Staatsbibliotheek.

Dat was het concert voor 3 klavercimbals en 8 blazers in D groot van Václav Vincent Mázek. Met de klavecinisten Jozef Hála, Aleš Bílek en Zdeněk Kozina. Verder hoorde u ook het Collegium Musicum Pragense onder leiding van Václav Vincent Mázek. Uit het zuiden van Bohemen kwam de componist Adalbert Gierowitz. Zijn partita in Des groot voor 5 blazers is een vrij complex werk. Luister opnieuw naar Collegium Musicum Pragense.

Jiří František Weiner dirigeerde het Collegium Musicum Pragense. U hoorde de partita in Desrood voor vijf blazers van Adalbert Gierowetzk. Drie marsen nu in Franse stijl en het is een werk van Antonín Vranitzky. Muzikaal is het in de stijl van de muziek die tijdens de Franse Revolutie gespeeld werd.

Dat was nog één keer Collegium Musicum Pragense onder leiding van František Vajnar met de drie marsen in Franse stijl van Antonín Vranitzky. Dan keren we nog een keertje terug naar Jan Ladislav Dusek. En dan luisteren we naar het tweede deel uit de sonate in Eschoot. Hier is harpiste Masumi Nagasawa op een Nadaman harp uit 1815.

Dat was tot besluit het tweede deel uit de harpsonate in S groot met Masumi Nagasawa op een Nadaman-harp uit 1815. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deel 8 van onze serie Bijzondere Instrumenten. Vanavond draaide het om Collegium Musicum Pragense. Deze serie wordt voor de Concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag luisteraars, we gaan weer zwerven door de klassieke periode bij de Concertzender. Vandaag de gebroeders Haydn. We beginnen met Michael Haydn, hij leefde van 1737 tot 1806. U hoort 6 Salve Regina's, de nummers 29 tot en met 34. De solisten in verschillende van deze werken zijn Emese Teukesi, altus, Edith Caroli, sopraan, Peter Gergely, tenor en Peter Ser, bas. Het Cantus Corvinus is het vocale ensemble en het orkest is het Savaria Barok Orkest onder leiding van Paul Nemeth.

Dat waren zes Salve Regina's van Michael Haydn. U hoort nu drie graduales van hem. De werken hebben de catalogusnummers MH392, 484 en 485. U hoort het Zürcher Sängerknaben, Ingrid Kasper Orgel en het Münchener Kammerorchester onder leiding van Christoph Poppen.

We gaan verder met muziek van Joseph Haydn. Hij leefde van 1732 tot 1809. Het Motetto di Sancta Te Caproto Martyr. U hoort Ursula Fiedler, sopraan, en het ORF Symfonieorkester onder leiding van Claire Levaugier.

Dat waren Ursula Victor Sopraan en het ORF Symfonieorkester onder leiding van Claire Levasseur in het Motetto di Sancta Tecla Proto Martire van Joseph Haydn. We gaan terug naar Michael Haydn. De Deutsche Messe, hier liegt voor Deiner Majesteit nummer 2. De delen zijn gewoon de bekende delen uit een mis met als toevoeging Nacht der Wandlung. En dan na weer naar het Agnus Dei, het Communio, zum Abschluss. Het Wiener Kammerkoor staat onder leiding van Johannes Prins en de organist is Robert Kovacs.

von Michael Haydn, was die de Deutsche Messe, hier liegt vor deiner Majestät Nummer 2. Het Wiener Kammerchor stond onder leiding van Johannes Prins, organist was Robert Kovacs. Jan Kruijt stelde dit programma samen met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender met het programma Cello en Contrabas. In de tweede helft van de 18e eeuw zijn er vooral in Wenen een aantal contrabasconcerten geschreven. De Boheemse componist Leopold Kotzeluk ging in 1778 naar Wenen en daar schreef de componist iets bijzonders: zijn Symfonia Concertante in S. In dit werk draait het niet alleen om de contrabas, we horen ook een mandoline, een trompet en een piano. Dit virtuose werk ging op 22 december 1798 in première. De contrabassist Friedrich Pichelberger speelde de contrabaspartij. Het is een typisch werk in de stijl van de Weense klassieken. Symfonia Concertante in S wordt uitgevoerd door Takashi Ochi, mandoline, Helmut Erb, trompet, Günter Klaus, contrabas en pianist Siegbert Panzer. Eliahu Inbal dirigeert het Radio Symfonieorkester Frankfurt.

Symfonia Concertante in S van de Boheemse componist Leopold Kotzeluk. Hij leefde van 1747 tot 1818. U hoorde Takashi Ochi, mandoline, Hermoet Erp, trompet, Günter Klaus, contrabas en aan de piano zat Siegbert Panzer. En het Radio Symfonieorkest Frankfurt stond onder leiding van Eliahu Inbal. Frans Anton Hofmeister was een belangrijke figuur in de tweede helft van de 18e eeuw. Hij stond aan de wieg van de muziekuitgeverij Carl Friedrich Peters in Leipzig. Ook heeft Hofmeister zich bezig gehouden met de contrabas. Zijn eerste contrabasconcert heeft hij geschreven, waarschijnlijk met hulp van de contrabassist Friedrich Pischelberger. Luistert u naar de contrabassist Günter Klaus en het Radio Symfonieorkest Frankfurt, deze keer onder leiding van Otmar F. Maga.

Günter Klaus was de solist in het eerste contrabasconcert in D van Franz Anton Hofmeister. Otmar Magar dirigeerde het Radiosymfonieorkest Frankfurt. Dan nu nog een bijzondere uitvoering van de aria van Sushanin uit de Russische opera Een leven voor de tsaar van Mikhail Glinka. Luistert u naar de contrabassist Leon Bos en pianiste Sung Suk Kang.

Dit was tot besluit nog een mooie bladzijde uit de partituur van de opera Een leven voor de tsaar, de aria van Souchanine. U hoorde Leon Bos op de contrabas en achter de piano zat Soong Suk Kang. U hebt geluisterd naar aflevering 6 van onze serie Cello en Contrabas, samengesteld door Cassandra van Acht. De gegevens vindt u in de programmagids op concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. De komende anderhalf uur de voorlopig laatste aflevering van Colors of Albion, onze serie met Britse muziek. En deze laatste aflevering staat geheel in het teken van Herbert Howells. Herbert Howells componeerde in 1919 ter nagedachtenis van zijn vader het motet Blessed Are the Dead. Het manuscript verliet echter niet zijn bureau la en werd in 1995 pas voor het eerst uitgevoerd, 12 jaar na het overlijden van de componist. Blessed Are the Dead van Herbert Howells. U hoort Sophie Deneman, sopraan, en The Vinci Singers onder leiding van Paul Spicer.

Motet ter nagedachtenis van zijn vader. U hoorde Herbert Howells, Blessed Are the Dead uit 1919 in een uitvoering door de Vinci Singers onder leiding van Paul Spicer. Sophie Deenman zong de solo-sopraanpartij. Nu een, zeg maar gerust, gigantisch werk van Herbert Howells. Zijn Missa Sabrinensis voor solisten, koor en orkest. Howells begon de compositie in 1953 en voltooide het in juli 1954. In september van dat jaar volgde de wereldpremière in Worcester tijdens het Three Choirs Festival. Een desastreus verlopen première. De Missa Sabrinensis is complex en groot van opzet en lengte en vergt het uiterste van de muzici. De Missa Sabrinensis is een ode aan het landschap dat Howells liefhad. Het landschap rond Worcester, de Severn. Het landschap trouwens van Elgar, Vaughan Williams en ook Vinci. In de nu volgende uitvoering hoort u Janice Watson op sopraan, Della Jones contralto, Martin Hill tenor en Donald Maxwell bariton. Gennady Rostetsvensky is de dirigent van het London Symphony Orchestra and Chorus. Herbert Howells, Missa Sabrinensis.

Missa Sabrinensis van Herbert Howells. U hoorde Janice Watson sopraan, Della Jones contralto, Martin Hill tenor en Donald Maxwell bariton. Het London Symphony Orchestra en Chorus stonden onder leiding van Gennady Rostitsvensky. Ter afsluiting van deze Colors of Albion, die is samengesteld door Frank de Munnik, gaan we luisteren naar Even Such Is Time van Herbert Howells. Techniek deze avond was in handen van Andries Korthuis, presentatie Robert Smeekes.

Naar een nieuwe aflevering van Componist van de Maand. Dit keer is dat Richard Strauss. En u weet het wellicht, in onze avondprogrammering heeft Agnes van der Horst een uursprogramma waarin ze elke maand een componist centraal stelt. Zoals gezegd is dat dus deze maand Richard Strauss. U kunt gaan luisteren naar zijn pianokwartet, bestaande uit de delen Allegro, Scherzo Presto, Andante en Finale Vivace. Pascal Devignon bespeelt de piano, u hoort Christian Borg viool, Rainer Mook altviool en Ronald Thomas cello.

Het pianokwartet van Richard Strauss werd gespeeld door Pascal Devignon piano, Christian Bor viool, Rainer Mook altviool en Ronald Thomas cello. U kunt deze muziek vinden bij het label Vanguard Classics. U luistert naar ons programma Componist van de Maand. Richard Strauss is dat deze maand. U hoort zijn hobo-concert bestaande uit de delen Allegro Moderato, Andante, Vivace, Allegro en Allegro. Het originele einde is dat ook. Robin Kanter bespeelt de hobo en u hoort de London Symphony Orchestra onder leiding van James Judd.

Dat waren Robin Kanter, Hobo en de London Symphony Orchestra onder leiding van James Jett in een uitvoering van het Hobo-concert van Richard Strauss. Muziek uitgegeven bij het label Carlton Classics. En dit was Nieuw voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Symphony Orchestra onder leiding van James Jett in een uitvoering van het Hobo-concert van Richard Strauss. Muziek uitgegeven bij het label Carlton Classics. En dit was Nieuw voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

De eerste 12 etudes, die zweven tussen klassiek en romantisch, zijn ook mooie vingeroefeningen voor amateur en professionele pianisten. Luistert u naar de Russische pianiste Tatjana Shebanova op de Erard fortepiano uit 1849.

Dat waren de 12 etudes opus 10 van Chopin, uitgevoerd door Tatjana Shebanova. Tatjana verdwijnt uit de schijnwerpers en achter de eraar neemt nu de Poolse pianist Wojciech Svitala plaats. Hij speelt het Andante Spianato e Grande Polonaise opus 22 dat Chopin tussen 1830 en 1835 schreef. We luisteren nu naar een pianoversie en later hoort u ook de versie voor piano en orkest.

Dat was het Andante Spianato e Grande Polonaise, opus 22 van Chopin. Achter de eraar fortepiano zat de pianist Wojciech Svitala. Dan nu weer Tatjana Shebanova. Zij speelt het driedelige Écossaise, opus 72, een werk uit 1826 dat pas na de dood van de componist verscheen.

De pianiste Tatjana Shebanova speelde op de Erard fortepiano uit 1849 de Écossaise opus 72. Dan gaan we nu over naar de kamermuziek van Chopin. De jonge componist heeft een mooie polonaise voor cello en piano geschreven, opus 3 uit 1829. Luistert u maar naar de cellist Andrzej Bauer en de pianist Jan Krzysztof Broja.

En dat was tot besluit de Polonaise voor cello en piano opus 3. Een vroeg werk van Chopin, uitgevoerd door de cellist Andrzej Bauer en de pianist Jan Krzysztof Broja. En dat was deel 5 van De Echte Chopin. Een programma dat werd samengesteld door Cassandra van Acht. Voor meer informatie kunt u terecht op concertzender.nl.

Dag, dag. U luistert naar de Concertzender met het programma Latijns-Amerika en Curaçao. Alweer het 10e deel, waarin we...

Er zijn 12 delen nog over, want hij schreef er waarschijnlijk 14, maar 2 zijn er verdwenen. Die cyclus hebben meer verschillen eigenlijk dan overeenkomsten. We laten u nu horen 8 stuk chorus uit 1925. Die vooral de inwoners van Rio de Janeiro centraal stellen. Natuurlijk met de nodige carnavaleske orkestrale uitbarstingen en ook de jazz komt om de hoek kijken. Dat allemaal met veel Braziliaans slagwerk, zoals de tamtam en de caraxá. Maar u hoort ook 2 piano's. Dit alles onder leiding van John Nashling. Hij dirigeert het São Paulo Symfonieorkest en de pianisten zijn Linda Bustani en Ilan Rechtman.

Dat was de achtste coro van Heitor Villa-Lobos. Met het Appleby-nummer, het werknummer 208. Met de pianisten Linda Bustani en Ilan Rechtman. Verder hoorde u het São Paulo Symfonieorkest onder leiding van John Nashling. Dan gaat hetzelfde orkest en de dirigent nu verder met de negende coro uit 1929. Hij droeg het werk op aan Arminda Neves d'Almeida, zijn tweede echtgenoot. Dit is een veel abstracter werk waarin soms Stravinsky's Le Sacre du Printemps om de hoek komt kijken. Maar soms waan je in het oerwoud vanwege de exotische geluiden.

Tot zover de negende coro uit de cyclus Koros. Had het W-nummer 232 en het was uit 1925 van Heitor Villa-Lobos. John Nesling dirigeerde het São Paulo Symfonieorkest. Het Quinteto in Forma de Coros is niet geschreven voor de cyclus. Maar omdat dit werk in de tijd van de koros is geschreven, laten wij u dit nu horen. Heel opvallend in dit blaasquintet is dat we geen horen, maar een Engelse horen horen. Normaal bestaat namelijk een blaasquintet uit een fluit, een hobo, een klarinet, een fagot en horen. Maar Villa-Lobos gebruiken de Engelse horen, dat is dus een althobo. Luisteren we naar het blaasquintet van de Berliner Philharmoniker in Koros, in Quintetto en Forma de Koros.

Quinteto in forma de coros, W-231 van Heitor Villa-Lobos. Het was het blaasquintet van de Berliner Philharmoniker. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Ik maak u graag nog attent op een mooie Heitor Villa-Lobos website in het Engels. www.villalobos.ca. De tijd die ons nog resteert in dit programma besluiten we met gitaarmuziek van Heitor Villa-Lobos, gespeeld door Rafael Serralet.

Dit is de concertzender vanuit Music Cue in Amsterdam. We gaan verder met onze reis door de muziekgeschiedenis op jacht naar piano-etudes. En dat doen we in deel 5 van de reeks De piano-etude van oefening tot kunst. Deel 4 sloten we af met etudes van Liszt, maar over hem raak je niet zo snel uitgepraat. Hij was een van de meest kleurrijke figuren onder de pianisten en hij heeft een aantal heel bijzondere etudes geschreven. Naast bewegelijke etudes zitten er in de reeks van de Douze Etudes d'Exécution Transcendante ook rustige contemplatieve stukken. Eerst draai etudes van Liszt, maar over hem raak je niet zo snel uitgepraat. Hij was een van de meest kleurrijke figuren onder de pianisten en hij heeft een aantal heel bijzondere etudes geschreven. Naast bewegelijke etudes zitten er in de reeks van de Douze Etudes d'Exécution Transcendante ook rustige contemplatieve stukken. Eerst draaien we nummer 7

Dat waren 7 deeltjes uit de Notenkrakersuite van Tchaikovsky in de bewerking van Michael Pletnev, gespeeld door Alexander Ullmann. Deze jonge Engelse pianist vervolgt zijn recital met bewerkingen van Russische orkestmuziek met 3 delen uit Petrushka, zoals Stravinsky die zelf voor piano bewerkte. Hij deed dat in 1921, 10 jaar na de première van het ballet, bij de Ballet Russe van Sergei Diaghilev in Parijs, op aandringen van de beroemde pianiste Arthur Rubinstein. Luistert u naar Alexander Ullmann, die de 3 delen uit Petrushka met opvallend gemak vertolkt. U hoort achtereenvolgens Danse Rus, Petrushka's Kamer en de Russische Kermis.

Wauw. Vond u het ook niet zo prachtig? Het is echt een geweldige opname, deze nieuwe cd van Alexander Ullmann. En u hoorde drie delen uit Petrushka van Stravinsky, door deze Alexander Ullmann gespeeld. Het ballet Assepoester van Prokofjev ging in première in het Mariinsky Theater in Sint-Petersburg, ook bekend als het Kirov Theater. U hoort drie van zes delen uit het ballet die Prokofjev zelf, hij was een wereldberoemde pianist, samenstelde. Alexander Ullmann begint met de wals van Assepoester en de prins. Vervolgens klinkt het portret van Assepoester en hij sluit af met ruzie op muziek van vader en de stiefzusters.

Dat waren drie delen uit het ballet Assepoester van Prokofjev, gespeeld door Alexander Ullmann. Tot slot van dit recital met Russische balletmuziek bewerkt voor piano kunt u nog gaan luisteren naar delen uit De Vuurvogel van Stravinsky. Deze pianobewerking is van Guido Agosti, een superpianist uit het begin van de 20e eeuw. Zijn arrangement van De Vuurvogel vraagt het uiterste van de pianist. De noten zijn vaak in drie balken genoteerd, omdat Agosti koste wat het kost het complete spectrum van de orkestpartituur op de piano wilde overbrengen. Nou, dat belooft wat. Vooral in de finale lijkt het alsof alleen een pianist met drie handen al die noten zou kunnen spelen. Gaat u luisteren naar deze Tour de Force, gedaan door Alexander Ullmann. Er zijn drie delen, Danse Infernale, Perceuse en Finale.

Het is ongelooflijk jammer om door deze prachtige muziek heen te moeten praten. Maar ik doe het toch, want we naderen het eind van het uur. En ik wil u nog graag laten weten dat dit de vuurvogelsuite van Stravinsky was. In de bewerking van Guido Agosti, gespeeld door Alexander Ullmann. Onthoud die naam. En daarmee komt er een einde aan deze uitzending van Radio Romantica. Dit programma werd voor u samengesteld door Pieter de Oude.

U luistert naar het programma van de Concertzender. En wij nodigen u uit voor een wandeling door de kamermuziek het komend uur aan de hand van samensteller Jan Kruid. Te beginnen met muziek van Robert Fuchs, zijn strijkkwartet in E grote terts opus 58 kunt u gaan beluisteren. Met de delen Allegro Passionato, Allegretto Scherzando, Andante Grazioso en Finale Allegro con Fuoco. U hoort het Minguet kwartet.

Dat was de tweede symfonie van Sergei Taneyev, in de versie van Vladimir Blok met het USSR Radio en Televisie Symfonieorkest onder leiding van Vladimir Vedoseev. Tussen 1884 en 1894 schreef Taneyev aan zijn enige opera Oresteia. En speciaal voor de concertzaal schreef hij een ouverture met thema's uit de opera. De ouverture is opgedragen aan een vriend van Taneyev, Anton Arensky. En een andere vriend, Peter Tchaikovsky, dirigeerde dit werk op 28 september 1889. Luistert u naar Taneyev's ouverture tot Aeschylus' trilogie Oresteia. We horen het Helsinki Philharmonisch Orkest onder leiding van Vladimir Ashkenazy.

Tot besluit hoorde u het Helsinki Philharmonisch Orkest onder leiding van Vladimir Ashkenazy met Taneyev's opus 6, de ouverture tot Aeschylus' trilogie Oresteia. We hebben in deze aflevering in de serie Componisten rond Tchaikovsky nog wat tijd over en daarin laten we u een orgelwerk van Taneyev horen. Luistert u naar zijn koraalvariaties voor orgel, gespeeld door Alexander Vysotsky.

Dit was het slot van de derde aflevering in de concertzenderserie Componisten rond Tchaikovsky. En u hoorde zojuist Sergei Taneyev's koraalvariaties voor orgel, gespeeld door Alexander Fisaisky. Het programma werd samengesteld door Cassandra van Acht en Thomas Op de Koel.

Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Radio Romantica op de Concertzender. Het komende uur kunt u luisteren naar een recital van de dames Verkammen en Ivanova. Zij spelen respectievelijk viool en piano. Ze hebben ook een cd gemaakt en die werd geproduceerd door Goodman Records. En dat is een Nederlands bedrijf dat jonge kamermuziekensembles de kans geeft kwalitatief hoogstaande, representatieve opnames uit te brengen. De Nijmeegse violiste Merel Verkammen studeerde aan het Royal College of Music in Londen en ze won reeds vele prijzen. Samen met haar begeleidster Dina Ivanova, die aan het Tchaikovsky Conservatorium in Moskou studeerde, trakteert Merel ons om te beginnen op de sonate in D-klein van Poldovsky. En wie is Poldovsky? Wel nu, dat is het pseudoniem van de Belgische componiste Irene Wieniawska. En Irene is weer de dochter van de beroemde violist Hendrik Wieniawski. Violiste Merel Verkammen vindt het onbegrijpelijk waarom dit prachtige Frans romantische werk uit 1914 niet veel bekender is. U kunt er zelf over gaan oordelen in de komende drie delen. Andante languido, scherzo vivace en finale presto con fuoco.

Dat was de vioolsonate van Poldovsky, pseudoniem van Irene Winiawska, uitgevoerd door Merel Verkamme, viool en Dina Ivanova, piano. In 2014 speelde Merel voor het eerst muziek van Mathilde Wantenaar op het Alba Rosa Vietor compositieconcours in Utrecht. Met Sprookjes, een werk voor viool en piano van de toen 20-jarige componiste, werd de jury en de publieksprijs gewonnen. En vervolgens vroeg Merel aan de componiste om een vioolconcert, dat vervolgens in 2017 in première ging. Mathilde Wantenaar schrijft in een fantasievolle en toegankelijke stijl, die toch op het juiste moment een beetje schuurt en doet verbazen. De drie prijswinnende sprookjes verbeelden overigens geen specifieke verhalen, maar laten die over aan de fantasie van spelers en luisteraars. U kunt dus nu gaan wegmijmeren bij Sprookjes, een compositie van Mathilde Wantenaar, uitgevoerd door Merel Verkamme, viool, en Dina Ivanova op piano.

U hoorde Sprookjes, een compositie voor viool en piano van de Nederlandse componiste Mathilde Wantenaar, uitgevoerd door Merel Verkamme viool en Dina Ivanova piano. Sinds mijn 15e speel ik de sonate van César Franck en vanaf die eerste keer dat ik het speelde ben ik er verliefd op. Aldus Merel Verkamme, de jonge Nederlandse violiste die u net ook hoorde. Op haar debuut-CD bij Goodman Records mocht dat stuk dus niet ontbreken. En samen met de muziek van Poldovsky en Wantenaar vormt het een mooie symbiose. De stukken inspireren en versterken elkaar. De grote sonate in A grote terts van César Franck is een pièce de résistance voor iedere violist, jong of oud. Want het vergt het uiterste van de technische mogelijkheden van zowel violist als pianist. Geen simpel werkje dus. U kunt gaan luisteren naar Merel Verkamme, viool en Dina Ivanova, piano, in deze sonate van César Franck.

We naderen het einde van deze aflevering van Radio Romantica. Op de achtergrond hoort u nog de klanken van de vioolsonate van César Franck, uitgevoerd door Merel Verkamme viool en Dina Ivanova op piano. We hopen u de volgende aflevering van Radio Romantica opnieuw te begroeten. Het programma werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

Op onze late wandeling hebben we vandaag muziek van Elfriede André, later van Heinrich Josef Beerman en allereerst liederen van Reinaldo Haan. En die liederen worden uitgevoerd door de mezzo Susan Graham, begeleid door Roger Vinyals. Liederen als Felice, Tindaris en allereerst van Reinaldo Haan, Lidée.

Het was Susan Graham, begeleid door Roger Vinyals in liederen van Reynaldo Haan, zoals Les Fontaines, L'Automne en deze laatste L'Infidélité. Dit is een late wandeling met klassieke muziek, klassieke kamermuziek hier bij de Concertzender. Muziek nu van Elfriede André. In 1865 componeerde ze dit pianoquintet in E-klein. U hoort de groep Midsummer's Music, een ensemble van strijkers en piano.

Piano Quintet in E-klein van Elfriede André, muziek uit 1865. Dit was de groep Midsummer's Music. En dan tenslotte op onze late wandeling muziek van een beroemd klarinetvirtuoos uit de eerste helft van de 19e eeuw van Heinrich Joseph Biermann. Hij schreef veel stukken voor eigen gebruik. Hier is een derde quintet in S groot, uitgevoerd door het Philharmonia Quartet Berlijn en de klarinetist, dat is Dieter Glücker.

Dat was het derde quintet in S-groot van Heinrich Joseph Beermann, een beroemd klarinetvirtuoos uit de eerste helft van de 19e eeuw. Nu hoort u klarinetist Dieter Glücker, begeleid door het Philharmonia Quartet Berlijn. Einde van deze late wandeling, samengesteld door Jan Kruid en ook mede mogelijk door Kuiper Klassiek in Amsterdam.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur een aflevering van De Wandeling. Niet alle uitvindingen zijn zo revolutionair als gehoopt wordt door hun bedenker. Maar toch dragen ze hun steentje bij aan, in dit geval de muziekgeschiedenis. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het verhaal van de Duitse componist Ivan Müller. Müller werd geboren in Reval, het huidige Tallinn. En, zoals veel figuren uit de muziekgeschiedenis, was hij een wonderkind met muzikaal talent dat hem op prille leeftijd een plek opleverde als hofklarinetist bij de tsaar. Snel en jong had hij deze mijlpaal bereikt. Reden waarom hij besloot zichzelf op een ander niveau uit te dagen, namelijk als instrumentenbouwer. Müller ontwikkelde de zogenoemde klarinet omnitoniek, een klarinet met 13 kleppen, waardoor het mogelijk was om de hele chromatische toonladder op de klarinet te spelen. En enthousiast begon Müller aan een promotietour voor het vernieuwde instrument en onderweg inspireerde hij menig componist. En ook hij zelf sloeg geïnspireerd aan het componeren, wat prachtige muziekstukken opleverde, zoals de volgende Grand Polonaise, zijn duo concertant voor klarinetten en fagot en zijn Romanza di Blanghini.

De derde symfonie in Bes van Richard Hall werd uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Matthias Bamert. Op 18 oktober 1867 werd het standbeeld van Joost van Vondel onthuld in het Amsterdamse Rij- en Wandelpark. We kennen het nu onder de naam Vondelpark. De avond ervoor vond een feestelijk concert plaats in de parkzaal. Op het programma stonden werken van Verhulst, Hall en Johan Albert van Eyken. Van de laatste componist waren fragmenten te horen uit zijn toneelmuziek voor Vondels treurspel Lucifer. We kunnen nu naar deze toneelmuziek luisteren en de tweede versie van de ouverture staat op het programma. Ludo Klaassen dirigeert het Kerkraads Symfonieorkest.

Dat was de tweede versie van de ouverture Lucifer van Johan Albert van Eiken. U hoorde het Kerkraads Symfonieorkest onder leiding van Ludo Klaassen. Terug naar Richard Hall. In 1889 zette hij een punt achter zijn vierde en laatste symfonie. Ook deze symfonie lag lang onder het stof. En zo lang totdat het residentieorkest in 2001 voor het eerst deze symfonie in de versie van Robert Stijn opnam. Luistert u naar het eerste deel.

tot besluit heeft u geluisterd naar het eerste deel uit de vierde symfonie van Richard Hall in de versie van Robert Stein. Matthias Bamert dirigeerde het residentieorkest. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. Oude muziek, klassieke en hedendaagse muziek, opera, jazz en wereldmuziek. En bijna alles wordt helemaal gedraaid. Dat is de concertzender. U kunt ons steunen door vriend of donateur te worden. Kijk voor meer informatie op www.concertzender.nl.

Dag. Ik ben Thijs Boor met deel 6 van de programmaserie Geniale Muziekvrienden. En daarin ga ik diep in op de vriendschap tussen Haydn en Mozart en wat die allemaal muzikaal heeft opgeleverd. In de vorige uitzending liet ik een kort fragmentje horen van een symfonie van Haydn in D-klein, zijn 80ste. En dat deed ik omdat Mozart door dit werk getriggerd een pianoconcert schreef in diezelfde toonaard. En dat bijzondere pianoconcert, dat konden we ook van A tot Z horen. Ik beloofde toen dat ik die 80ste symfonie ook in zijn geheel zou laten horen. Ten eerste vind ik het een boeiend stuk en verder stuitte ik al lezend op nog meer dwarsverbanden met Mozart. Maar daar ga ik straks pas op in, als we de hele symfonie hebben gehoord. Typisch voor Haydn, die blijkbaar zeer gelijkmatig van humeur was, is dat hij in het openingsdeel de dramatiek en de woede ineens sterk relativeert. Want zonder waarschuwing vooraf horen we na de bozig borstelende strijkers in mineur ineens een vrolijke lendler die het ook goed zou doen in een Weense biergarten. En de boosheid en het verdriet komen wel een aantal keren terug, maar uiteindelijk kaapt de lendler de hele stemming. Het is zoiets als, ik kan wel boos en verdrietig zijn, maar bij mij duurt dat nooit zo lang. De finale is één groot feest van ritmische grappen en grollen. We gaan luisteren naar een orkest dat speelt op historische instrumenten. De Accademia Bizantina staat onder leiding van Ottavio D'Antoni.

Haydn's 80ste symfonie was dat door de Accademia Byzantina onder leiding van Ottavio Dantone. Het een beetje grimmige menuet dat we daarnet hoorden werd zoals gebruikelijk twee keer gespeeld en onderbroken door het trio waarin ik een eeuwenoude Gregoriaanse melodie herkende en dat is de weeklacht van Jeremia. Hier komt de betreffende passage.

Ditzelfde thema komen we ook tegen in een stuk dat Mozart in 1785 schreef voor een plechtigheid in zijn vrijmetselaarsloge, de zogenaamde Maurische Trauermuziek, KV 477.

Ja, dus meteen een goede gelegenheid om dit hele stuk van Mozart te laten horen. Treurige en plechtige muziek die hij schreef voor een rouwbijeenkomst in de Vrijmetselaarsloge. We horen de Wiener Academie onder Martin Haselböck.

Maurische Trauermusik KV 477 van Mozart. Die was actief lid van een vrijmetselaarsloge in Wenen en het ging hem daarbij niet alleen om het uitdragen van bepaalde idealen, maar ook om mensen te leren kennen die hem als componist verder konden helpen. Zelfs internationaal. Kortom, voor hem was het ook een soort Rotary Club. Iets waardoor je een groot netwerk aanlegde. Haydn wordt in december 1785 ook toegelaten tot de vrijmetselaars. Dat toelaten is een feestelijk gebeuren. Maar Mozart kan op dat feest niet aanwezig zijn omdat hij een concert moet geven. En om dat goed te maken organiseert hij bij hem thuis een muziekfeestje waarop Haydn en Mozarts vader Leopold aanwezig zijn. Mozart en een paar strijkersvrienden voeren dan Mozarts nieuwe, door Haydn geïnspireerde strijkkwartetten uit. Waarschijnlijk ging het om de eerste drie uit een reeks van zes. Van KV 421 en 428 hebben we al een aantal delen gehoord, maar van het eerste, KV 387, heb ik nog niets gedraaid. Na enig wikken en wegen heb ik uiteindelijk gekozen voor het derde deel, Andante Cantabile. Een sereen stuk dat een typische Mozartiaanse rust uitstraalt. Soms komt er ook wat geheimzinnigheid bij kijken door een paar betekenisvolle pauzes. En in de passage waar het hoofdthema weer terugkomt en dan een meanderende reis maakt door allerlei toonsoorten. Alsof het thema op het toneel staat en telkens met een andere kleur spotlight wordt uitgelicht. Een procedé dat iets later ook uitgebreid door Schubert is toegepast. Ik heb van dit kwartet een aantal uitvoeringen in huis, maar ik heb het ooit leren kennen door een opname die nu al 52 jaar oud is. Het Quartetto Italiano weet Mozarts serene rust heel goed over te brengen, vind ik. Hier komt dus het langzame deel uit Mozarts kwartet KV 387.

Het Quartetto Italianum speelde het langzame deel uit Mozarts kwartet KV 387. De finale uit ditzelfde kwartet wil ik ook heel graag laten horen. Het is een staaltje van intelligent componeren om je vingers bij af te likken. Je merkt hier duidelijk hoe Mozarts kennismaking met de muziek van Bach en Händel, dat gebeurde vooral op die zondagsconcerten bij Van Swieten, wat die kennismaking bij hem teweegbracht. Mozart is zo'n type dat als hij iets moois hoort, meteen naar de pen grijpt om het zelf ook te proberen. Hij neemt twee thema's en laat die door de vier instrumenten achter elkaar spelen. Er volgt een soort krijgertje waarbij ze voor elkaar uitvluchten. Vertaal je het woord vlucht in het Italiaans, dan krijg je fuga. En die thema's vormen dus beurtelings ook nog eens elkaars begeleiding. Razend knap en ingenieus. Het is een primitieve manier om uit te leggen wat een fuga is, maar ik hoop dat de boodschap een beetje overkomt. Zelf begrijp ik het ook niet helemaal. Maar dan, na 17 maten, laat hij het fuga-schema ineens los en componeert een vrolijk dansbaar deuntje, niks ingewikkelds, even een weekendje weg uit de geleerde academische componeerstijl. Dan komt de fuga weer terug. En zo weet Mozart een meesterlijke mix te maken met voor elk wat wils. Für Kenner und Liebhaber, zei hij zelf. We horen weer het Quartetto Italiano.

de onwaarschijnlijk ingenieuze finale uit Mozart's kwartet KV 387, gespeeld door het Quartetto Italiano, een opname van 52 jaar oud, maar nog steeds erg mooi, vind ik. Ik heb ze nog diverse malen live gehoord in het Concertgebouw. Ze behoorden tot mijn kwartethelden. En in dat rijtje hoorde ook thuis het legendarische Tsjechische Smetana-kwartet. Voor de altist Milan Škampa had ik zoveel bewondering dat ik mijn zoon naar hem heb genoemd. Goed, ik wil graag nog het een en ander laten horen uit Mozart's reeks van 6 kwartetten. Het derde kwartet daaruit draagt als KV-nummer 458 en heeft een bijnaam. Mensen onthouden bijnamen nou eenmaal makkelijker dan KV-nummers. Daarom worden bijnamen, hoe slecht ze ook zijn, besprongen. Dit kwartet noemt men het jachtkwartet. Die bijnaam is niet van Mozart zelf. Die had trouwens helemaal niks met de jacht. Haydn wel. Maar hoe komen ze nou aan die naam? Nou, dat ligt waarschijnlijk aan de openingsmaten die in de verte iets weg hebben van hoorngeschal. Luister maar even.

Ja, iemand had ooit eens de associatie met hoorngeschal tijdens een jachtpartij en daarom heet dit kwartet van Mozart, KV 458, het jachtkwartet. Ik wil deze aflevering van Geniale Muziekvrienden, een reeks uitzendingen over de vriendschap tussen Haydn en Mozart, afsluiten met het minuet uit ditzelfde kwartet. In dit stuk kijkt Mozart duidelijk achterom. We zitten midden in de pruikentijd. Je ziet de aristocraten statig en elegant met hun vingertoppen tegen elkaar om elkaar heen draaien. En in het tussenstuk, het trio, doen ze dat nog eens dunnetjes over, maar dan op hun tenen. Een en al elegantie. We horen weer het Smetana-kwartet.

Minuet uit Mozarts kwartet KV 458 door het Smetana Quartet. In de volgende uitzending van Geniale Muziekvrienden laat ik het wonderschone langzame deel uit dit kwartet horen. Ook namens technicus Marco Wensveen, bedankt voor het luisteren. Wilt u reageren? Stuur dan een mailtje naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Nou, dag en tot 2 oktober weer om 7 uur.

Hier is de Concertzender met het programma De Wandeling. Vandaag gaan we luisteren naar de tweede aflevering met kamermuziek van enkele leden van de grote familie Bach. Dit uitgebreide en zeer muzikale geslacht heeft veel componisten voortgebracht en uit hun muziek maken we nu een keuze. Onze eerste Bach op het programma is Johann Christian. Hij wordt geboren in 1735 te Leipzig en overlijdt te Londen in 1782. Voor Johann Christian is vader Johann Sebastian de belangrijkste leraar. Maar als Johann later bij zijn broer Karl intrekt, maakt deze een echte klaviervirtuoos van hem. Johann emigreert naar Londen, waar hij grote successen oogst, ook aan het hof. Maar helaas, niets is blijvend en zijn roem vergaat. Hij sterft vergeten in kommer en kwel. We gaan luisteren naar pianotrio in D groot, opus 2 nummer 3 van Johann Christian Bach. Het wordt uitgevoerd door Trio 1790.

Trio 1790 speelde voor u Pianotrio in D groot, opus 2 nummer 3 van Johann Christian Bach. We gaan naar Wilhelm Friedrich Ernst Bach, de kleinzoon van Johann Sebastian. Hij wordt beschouwd als de laatste van de componistendynastie Bach. Zijn muziek is lichtvoetig en vrolijk. Zo schreef hij een kantaat voor bariton en speelgoedinstrumenten. Ook opvallend is zijn pianoconcert voor 6 handen, waarbij de grote pianist in het midden zit, zijn 2 armen om het middel van 2 kleine jonge dames legt om de uiteinden van het klavier te bespelen. Het zal wel dringend geweest zijn op het pianobankje. Maar wij gaan luisteren naar de 4-handige pianosonate in C groot, gespeeld door duo Genova en Dimitrov.

De pianosonate in C-groot van Wilhelm Friedrich Ernst Bach werd uitgevoerd door Duo Genova en Dimitrov. Onze volgende Bach-componist is Karl Philipp Emanuel, zoon uit het eerste huwelijk van Johann Sebastian. Hij wordt geboren in 1714 te Weimar en overlijdt te Hamburg in 1788. Zijn muzikale opleiding wordt geheel verzorgd door zijn vader. Later studeert Karl rechten, maar de kost verdient hij met pianolessen. Hij is een uitstekend pianoleraar. Ook aan het keizerlijk hof is hij een geziene docent. Zijn betrekkingen met vorst Frederik van Pruisen zijn dan ook zeer goed. Klaus Mertens zingt nu, begeleid door pianist Ludger Remy, 3 oden, Trinklied, Luda, Ich hoffe auf Gott.

van Carl Philipp Emanuel Bach, zoon Klaus Mertens met aan de piano Ludger Remy, drie oden. Van dezelfde componist hoort u nu Rondo nummer 1 in G groot op klavercimbel gebracht door Gábor Antalffy.

Dit was rondo nummer 1 van Carl Philipp Emanuel Bach, gespeeld door Gábor Antalffy. En we keren terug naar de Bach met wie we dit programma openden, Johann Christian. De Berliner Barokcompagnie brengt zijn Quintet in G-groot, opus 11 nummer 2, ten gehore.

De Berliner Barokcompagnie speelde Quintet in G-groot van Johann Christian Bach. Tot slot van dezelfde componist, vioolsonate in F-groot, gespeeld door Erika Petofi op viool, Gila Falji, cello en Miklos Spanji op tangentpiano.

Dit waren Erika Petofi, viool, Cilla Valji, cello en Miklos Spanji op tangentpiano met de vioolsonate in F groot van Johann Christian Bach. U luisterde naar het programma De Wandeling met muziek van de familie Bach. De muziekkeus is van Jan Kruid met dank aan Muziekweb Rotterdam, samenstelling, techniek en presentatie Bart de Neven.

Dit is de Concertzender met het zesde deel van ons programma over de fortepiano. In de vorige uitzending liet ik u al een Broadwood-vleugel horen en nu nog eens en dan dit komende uur met muziek van Ludwig van Beethoven. In 1817 leerde Ludwig van Beethoven de Engelse pianobouwer Thomas Broadwood kennen. Deze derde zoon van John Broadwood maakte toen in Londen speciaal voor Ludwig een prachtige fortepiano-vleugel. Deze vleugel kwam in het bezit van Franz Liszt en zo kwam het instrument in het bezit van het Hongaars Nationaal Museum. In de jaren 90 van de vorige eeuw werd de vleugel gerestaureerd door David Winston. De Chinees-Engelse fortepianist Melvin Tan speelt op deze vleugel vooral Beethovens fortepianomuziek, die hij op het einde van zijn leven schreef. We beginnen, heel Engels, met 7 variaties over God Save the Queen, met het WOO-nummer, het Werke ohne Opus staal nummer 78. 7 variaties over God Save the King. En blijft u rustig zitten.

Fortepianist Melvin Tan speelde op een Broadwood piano uit 1817 zeven variaties over God Save the King van Ludwig van Beethoven. We blijven in Engelse sferen en luisteren nu naar de vijf variaties over Rule Britannia, ook weer gespeeld door Melvin Tan.

Rule Britannia in D grote terts. 5 variaties daarover van Ludwig van Beethoven. Beethoven schreef een heleboel bagatellen. En we laten u 2 groepjes horen. 1 van 7 bagatellen. En dat is opus 33 uit 1802. En daarna schreef hij in 1822 nog eens een keer 11 nieuwe bagatellen. Opus 119. Het is ook nu weer Melvin Tan die alle bagatellen speelt.

En zo heeft u kunnen luisteren naar 18 bagatellen, opus 33 en opus 119 van Ludwig van Beethoven. Ook gespeeld door Melvin Tan op de broodhoed, fortepiano uit 1817. En hij sluit dit programma af met een fantasie in G kleine terts, opus 77.

En dat was tot besluit de fantasie in G-kleine terts van Ludwig van Beethoven. Melvin Tan speelde op Beethovens Broadwood-vleugel uit 1817. Dit programma over de fortepiano werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Welkom bij de Concertzender. Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit NL Symfonisch. Vandaag deel 6, de jaren 1882-1892. Ik, die nooit verder dan Nijmegen was geweest. Dat schrijft de Amsterdammer Bernard Sweers nadat hij in Berlijn Wagners Ring zag en hoorde. En dat was in 1881. Als we zometeen naar zijn tweede symfonie in S luisteren, is er niets van de Wagneriaan Sweers te horen. Het is duidelijk dat hier een componist nog aan het zoeken is. Opvallend is wel dat hij soms met deze symfonie uit 1882-1883 Tchaikovsky een hand kan geven. Luistert u naar het Radiosymfonieorkest onder leiding van Antoni Witte.

Dit was de tweede symfonie in S van Bernard Sweers. Anthony Witt dirigeerde het Radio Philharmonisch Orkest. Het hoogtepunt van het 19e-eeuwse muzikaal nationalisme is natuurlijk Sweers' beroemdste symfonie, Aan mijn vaderland. Dit is zijn derde symfonie. De componist reist hier door ons land, waarin hij uiteindelijk in het laatste en vierde deel aankomt in Amsterdam. Vandaar de titel Ter Hoofdstad. Deze monumentale finale van deze symfonie horen we nu door het residentieorkest onder leiding van Hans Vonk.

Ter hoofdstad, het vierde deel uit de derde symfonie aan mijn vaderland. En dit werd gecomponeerd door Bernard Sweers. U hoorde het residentieorkest onder leiding van Hans Vonk. We gaan nu naar het tweede deel uit de Gijsbrecht van Aamsel suite. Lucas Vis dirigeert het Radiofilharmonisch Orkest.

Tot besluit van deze NL Symfonies speelde het Radiofilharmonisch Orkest onder leiding van Lucas Vis het tweede deel uit de Gijsbrecht van Amstel suite van Bernard Sweers. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

Dag. Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Ik ben Thijs Bonger. Vandaag deel 6 in mijn serie Herkansing voor Hummel.

Nou, het duurde even, maar komt bekend voor, hè, deze muziek. Nou, dat klopt helemaal, want dit komt uit Mozarts opera Don Giovanni. Alleen is deze beroemde aria bewerkt voor strijkkwartet. En stom toevallig door iemand met dezelfde voornamen als Hummel. Johann Nepomuk Wendt. Dat soort bewerkingen verkopen rond 1800 als warme broodjes. Het strijkkwartet is in die tijd een soort Spotify of cd-speler avant la lettre. Daar komt hij weer. Opera's, hele symfonieën, niets is veilig. Ze worden allemaal bewerkt voor dit huiselijke medium. Het is natuurlijk ook weer een kwestie van geld. Vergelijk de kosten van een operagezelschap of een symfonieorkest maar eens met het honorarium van 4 strijkers. Nou, ze beginnen ook te ontdekken dat er in het verleden zo ontzagwekkend veel moois is geschreven voor deze bezetting. Zo geeft uitgever Pleyel in Parijs in 1801 voor het eerst een bundel uit met de volledige kwartetten van Haydn. Hij draagt dit lijvige werk op aan Napoleon. In datzelfde jaar publiceert Beethoven zijn eerste bundel van 6 kwartetten. Ze zijn erg vernieuwend en zo populair dat de oude Haydn de handdoek in de ring gooit en stopt met het schrijven van strijkkwartetten. Hij heeft zijn best gedaan, kunnen we wel zeggen, want hij heeft er dan 68 geschreven. Hummel is zich terdege bewust van de populariteit van het genre, maar hij heeft er zich nog niet aan gewaagd. Het is ook een moeilijk medium voor componisten. Door de beperking en de doorzichtigheid van maar 4 stemmen bestaat er bijvoorbeeld geen mogelijkheid tot camouflage van afwezigheid van inspiratie. In een symfonie haal je dan wat slagwerk of schetterende koperblazers tevoorschijn. Nee, in een strijkkwartet ga je als componist als het ware met de billen bloot. Tussen 1804 en 1808, over de datering is men het niet eens, schrijft Hummel 3 kwartetten. 1 deel daaruit hebben we al gehoord. Dat vond ik zo bijzonder dat het voor mij de aanleiding vormde om deze serie uitzendingen over hem te starten. 1 kwartet van die 3 vind ik zo fascinerend dat ik het integraal wil laten horen. Waarom wordt dit toch nooit gespeeld? Alleen al de trieste inleiding tot het eerste deel maakt het de moeite waard. Daarna wordt de muziek vriendelijk en verhalend, vol ingenieus contrapunt. In de doorwerking, als Hummel met de thema's gaat stoeien, is er soms weer wat meer spanning. Het minuet daarna is eigenlijk een scherzo. Wat heeft Hummel goed naar Beethoven geluisterd? Dat hoor je aan al die tegendraadse accenten. Toch weet hij er een geheel eigen draai aan te geven. We horen nu die eerste 2 delen en daarna pauzeer ik even om wat te zeggen over de volgende 2. Het Engelse Delmay Quartet speelt deze muziek liefdevol.

De eerste twee delen uit Hummels eerste strijkkwartet waren dat. We gaan zo meteen verder met de volgende twee. Het Adagio is een merkwaardige mix van Haydn en Mozart, maar het Beethoven-gehalte is toch het hoogst, denk ik. Eerst diepzinnig, daarna een passage die mij doet denken aan iemand die op kousenvoeten voorzichtig op zijn tenen door het huis loopt. Diezelfde mix van Hummels drie collega's vinden we in de finale, waarin Hummel ook weer eens demonstreert hoe goed hij thuis is in het fugatisch componeren.

U hoorde het Delmay Quartet met de laatste twee delen van Hummels Quartet opus 30 nummer 1. Uit zijn tweede kwartet, en dat is verschenen onder datzelfde opusnummer, wil ik nog één deel laten horen. Het sierlijke minuet met een zweem van treurigheid ademt de sfeer van Mozart en in het middendeeltje, voordat het minuet weer terugkomt, vervoeren viool en altviool ons naar een gastvrij Weens café. Ze worden tokkelend begeleid door tweede viool en cello. En alles komt twee keer terug, zodat we het goed in ons op kunnen nemen. Ook dit deel wordt weer erg mooi gespeeld, vind ik, door het Delmay Quartet.

Dat was het elegante minuet uit Hummels tweede strijkkwartet. Na zijn drie kwartetten opus 30 heeft hij zich nooit meer met het genre bezig gehouden. Voelde hij zich misschien achterna gezeten door Beethoven? Nou, dat is geen gekke gedachte, want door Beethoven heeft hij zich ook nooit aan symfonieën gewaagd. Na dit instrumentale gedeelte gaan we weer terug naar zijn vocale muziek. Want daar houdt hij zich voornamelijk mee bezig als hij in dienst is van vorst Nicolaus Esterhazy. We zitten in 1805, een heftige periode in de Europese geschiedenis. Napoleon rukt met zijn legers op vanuit Beieren en verovert Wenen op 12 november. In de rest van Oostenrijk wordt nog hevig gevochten, maar bij Austerlitz blijkt Napoleons overmacht zo groot dat de Oostenrijkse keizer gedwongen wordt om een vernederend vredesverdrag te tekenen. Zoals iedereen dankbaar dat de gevechten voorbij zijn, vraagt de vorst Esterhazy aan Hummel of hij een Te Deum wil schrijven. Die vrede wordt ondertekend op 26 december en 5 dagen later, op Nieuwjaarsdag, moet het stuk af zijn. Reken maar dat Hummel dus keihard heeft moeten werken. Ondanks de tijdsdruk is het hem gelukt om een feestelijk stuk te schrijven, kleurrijk geïnstrumenteerd en goed geschreven voor koor.

Het stralende Te Deum uit 1805. Waarschijnlijk door Hummel gecomponeerd om te vieren dat de oorlog met Napoleon voorbij is. Van een jaar later, zo neemt men tenminste aan, is Quod in Orbe. Het gaat om een stuk dat tot klinken wordt gebracht tijdens de mis tussen de lezingen en de gebeden die het Gloria van het Credo scheiden. Origineel werk, al was het alleen maar omdat de pauken mogen openen met een melodie en omdat de mannenstemmen de belangrijkste rol hebben. De tekst gaat erover dat er, hoe zwaar je het ook op aarde hebt, een beloning op je wacht in de hemel. We draaien een uitvoering van Collegium Musicum 90 onder Richard Hickox, die trouwens ook het Te Deum dat we daarvoor hoorden tot klinken brachten.

Dat was Quod in Orbe van Johan Nepomuk Hummel. En meteen ook het slot van deel 6 van mijn serie Herkansing voor Hummel. Bedankt voor het luisteren. Ik ben Thijs Bonger. De techniek was van Marco Wensveen. Reacties op deze uitzending kunt u sturen naar thijs.bonger@concertzender.nl. thijs.bonger@concertzender.nl. En Thijs schrijf je met een H. Deel 7 volgt op dinsdag 30 juni, ook weer om 7 uur. Dag. Dit is dus de Concertzender, waar je muziek hoort die je niet dagelijks voorgeschoteld krijgt. Voor €25 per jaar wordt u vriend van ons. U helpt ons dan met door te gaan met het uitzenden van dit soort muziek. Meer weten? Kijk op www.concertzender.nl. Uw steun is meer dan welkom.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van In de Schijnwerper, voorheen ons programma Componist van de Maand. Bij regelmaat kiest de Concertzender voor een bepaalde componist en die zetten we dan in de schijnwerper in die periode. Dat doen we op de werkdagen tussen 4 en 5 uur. En dit keer in de schijnwerper Robert Schumann, die leefde van 1810 tot 1856. En deze aflevering van In de Schijnwerper wordt geopend door het orkest Revolutionair et Romantique onder leiding van John Elliott Gardiner. Ze gaan spelen de symfonie nummer 1 in Bes Groot opus 38, de Frühlingssymphonie, gecomponeerd door Schumann in 1841. Vier delen, Andante un poco maestoso, allegro molto vivace, l'aghetto, het scherzo molto vivace en het allegro animato e grazioso.

U hoorde symfonie nummer 1 in Best Groot, opus 38, de Frühlingssymfonie van Robert Schumann in een uitvoering door orkestre Revolutionair et Romantique onder leiding van John Elliott Gardiner. En we gaan verder met de fantasiestukken voor cello en piano, opus 73, in 1849 gecomponeerd door Robert Schumann. En hij gaf de volgende aanwijzingen bij de drie stukken Zart und mit Ausdruck, Lebhaft, leicht en rasch und mit Feuer. En dit alles zal worden uitgevoerd door Mischa Majski, cello, en Martha Agridge, piano.